Ik hou je dus graag man, we schudden ook je bag naar binnen komen. Je degene aan bestiegen, hij is bemtedigd, maar goed, hij is meenig naar binnen. Maar er zijn die bag degene niet